twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follerin Belligan, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. De peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De derde etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. De peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, De Gerardsbergen.
1: Deze zomer bruist de markt in Gerardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.gerardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Belgische voetbalbond denkt aan verdere stappen. De wereldvoetbalbond FIFA de schorsing van de Amerikaanse spits Valerian Balogun heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk, hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. De peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4.500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierden. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens HLN is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt op eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro opgestreken hebben. In Brussel is er veel hinder bij het bus- en tramverkeer door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen zal aanwerven. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival verwelkomde zo'n 156.000 festivalgangers uit 84 landen. De Britse rockband The Cure sloot de 51ste editie gisteravond af. Bij een zwaar verkeersongeval in de buurt van het Nederlandse dorpje Zeeland zijn afgelopen weekend twee jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en het voertuig vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de wagen kwamen. We kunnen genieten van een warme en zonnige zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt een zeebries voor verkoeling.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Gerardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakte ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de marquise liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninoven, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninoven, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren. Gerardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Gerardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten. Hier de start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.
3: Dit is Radio Dendria,

Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeat, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rock Werchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Gerardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakte ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de marquise liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninove, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren. Gerardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Gerardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten. Hier de start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000.

0: 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5.100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
3: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Geraardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakten ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de markies liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninove, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren.
4: Geraardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Geraardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten.
5: Lierde start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, De Gerardsbergen.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan 6000 vierkante meter. De grootste speciaalzaak in de streek voor al uw meubelen, keukens en slaapcomfort. Tijdens de solden kortingen van min 10 tot min 70%. Meubelen Merlin, alle dagen open, gesloten op woensdag. Zondag open van 2 tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.com.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie De Prater wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Dit is Radio Dendria.

0: Express. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeat, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Geraardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakte ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de markies liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninove, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren.
3: Geraardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Geraardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten.
4: Lierde start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.
5: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

zolderdressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geeraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Geeraardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, markt 6, te Geeraardsbergen.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanna van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanna verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Access. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messien. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be. Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Gerardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakte ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de marquise liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninove, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren.
3: Gerardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Gerardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten.
4: Hier de start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.

Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marthe een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
3: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Gerardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakte ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de marquise liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninove, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninove, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren. Gerardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Gerardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten. Lierde start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!
2: Dit is Radio Dendria.

0: tot 6. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Messines. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een bestuurder heeft zondagochtend rond 5 uur heel wat schade aangericht in Moerbeke. De man reed vanuit Gerardsbergen richting Vianen, raakte eerst een paaltje en botste uiteindelijk tegen de gevel van keurslagerij Philippe. Nadien bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Door de klap raakten ook een aantal geparkeerde wagens zwaar beschadigd. De voorgevel van de slagerij en de markies liepen eveneens schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden. Ondanks het incident opende de slagerij die ochtend gewoon de deuren. De burgemeester van Ninoven, Guy Dazeleer, heeft opnieuw 16 jongeren een tijdelijk plaatsverbod opgelegd na verschillende vechtpartijen in het stadspark. Bij politiecontroles werden onder meer hamers en messen aangetroffen. De jongeren mogen zich gedurende 1 maand niet meer begeven op verschillende locaties in Ninoven, waaronder het stadspark, de stationsomgeving, de abdijsite, Ninia, verschillende speelpleinen en parken. Het plaatsverbod kan indien nodig 2 keer worden verlengd. Volgens burgemeester Dazeleer is er geen plaats voor geweld en bendevorming in de stad. De politie zal de komende periode extra controles uitvoeren. Gerardsbergen-Inde, vorig jaar €143.000 aan gasboetes en andere gemeentelijke sancties. Dat komt neer op iets meer dan €4 per inwoner, ruim onder het Vlaamse gemiddelde. De inkomsten komen vooral uit boetes voor fout parkeren, verboden stilstaan en andere lokale overtredingen. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn gasboetes geen verdienmodel, omdat steden ook investeren in handhaving en administratie. In Gerardsbergen vertegenwoordigen de boeteinkomsten ongeveer 0,5% van de totale fiscale inkomsten. Lierde start met de vernieuwing van de sportsite aan de Tempelbergstraat. Als alles volgens planning verloopt, is het eerste kunstgrasveld tegen eind juni 2027 klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. De werken verlopen in fases, zodat de sportsite tijdens de renovatie zoveel mogelijk bereikbaar blijft. Naast het kunstgrasveld komen er ook een nieuwe kantine en kleedkamers. Een tweede kunstgrasveld volgt later, afhankelijk van de verwerving van een extra perceel.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel.
1: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter

0: Tom van Grieken zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: Access. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessien. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is Radio Dendria.

0: meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jenny Beels, huidig provincieraadslid en voormalig

0: schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Deze zomer bruist de markt in Geraardsbergen. Kom vanaf 3 juli genieten van het pop-up belevingsplein. Er is plezier voor jong en oud. Yuppie! Van aperobeats, DJ-sets en kinderdans tot openluchtcinema, zumba, een fietsparcours en nog zoveel meer. Elke week staat er een nieuwe belevenis voor je klaar en dit helemaal gratis. Ontdek het volledige programma op www.geraardsbergen.be. Tot snel!

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6 te Gerardsbergen.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tandenstuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie

0: Commissie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas een bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Super meubelen, super keukens en super solden. Nu super solden bij Meubelen Merlin. Merlin te Lessines met meer dan

0: Access. Meubelen Merlin, naast de Lidl en Aldi in Lessien. Ontdek ook ons aanbod op www.merlin.be.
1: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.

0: Visserij, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierden. Decoratie Visserij maakt van uw huis een echte thuis.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Lauren Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de achtste finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in zeven haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de drie organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving

0: te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Kanaal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
1: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tandenstuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
0: Dit is Radio Dendria.
2: De Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.